Natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dek, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konje, ze zegt maar atje tabo dan mi donje. Niet jij bij de dabo, man dabo sonje. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime.